om Gottes lastring förvåts te bringe. En demon, die de første van de enrichting via en predja zien zien. En dan via door de Duitslandse Hitler, die zo'n besondere jude haushoud. Die jink nun hechter leer onstolt als ze aus ne Bibelschul via. Bloß viel zijn man en christliche grondhaft, meint dat nicht dat hij wordt een goede man zijn. Des antichrist die komen wordt, wordt geen acht geven op zijn vorders ergat. Nu, zoals ik al aangediet haar verheer, dat zien ze dat er twee woorden zijn die toopschoffen worden, en die zijn ons beide beschreven in dat 13e kapitel en dat openbaringsboek. De eerste is een politische leider die uit dat Riemische Rijk komt, vielleicht dat Griechische poort van dat Riemische Rijk, en dat zien ze dat die niet brugt in Israëliet zijn. Daar is nog één beest, zoals dat genaamd wordt, dat verkomt, en dat is dan een religieuze leider. En hij wordt proberen Christus nooit te open. En mij is zo dat wordt een Jood zijn, maar wie weet dat ook niet genoeg. Dat zegt dan dat hij niet acht wordt geven op vroes er verlangen. Ik haal al van dit gereed verheer, en zoals ik dan zei, mij is zo dat heeft te doen met dat verlangen dat Joodse vroes houden de Messias zijn moeten te zijn. De antichrist wordt geen acht geven op dat verlangen. Dat kan hem eigenlijk nog wat anders menen, maar ik weet dat niet nu. Anders gezegd, de Heer Jezus Christus wordt niet bloos afgezegd worden, dat heet van de antichrist, maar de Messias wordt de antichrist zijn vriend zijn. De antichrist deed de oproer tegen God en Christus leiden. Dat is wat de tweede psalm van reden deed, want hij zegt dat die tjenige op de eerd, haar zich tegen ongestalt, en de harsen nemen rood, toop tegen dem Heer, en tegen zijn Messias, en zei, laat ons er sponsel breken en er schnalen wegschmieten van ons. Dat zegt hier ook dat hij tjen God wordt leefhaar. Dat meent ganz einfach, dat hij tegen alle religion een aandacht is, buiten zelfs wel aan je bed zijn. Hij wil haar dat alle mensen aan zullen aanbidden. Hij wil een religion hebben voor de ganse wereld, en dat wordt zijn zinspruch zijn. En hij wordt zelfs de religion zijn. Hij wordt zichzelf erheven over alles en allem. Dat is de vrucht van den drief, den hij heeft. Hij wil over alles zijn en wel alles zijn. Alles zal voor hem en voor hem alleen zijn. Nu dat is dat vechtelijke voor de laatste dag en de triepseltijd. Ik wil hier wat lezen uit dat openbaringsboek dat van dit reed. En vriend, dat is zeer wichtig. Openbaring 13, 15 bij 17. En dem wordt gegeven dat hij dat beeld van dat tier juist geven kan, zodat dat tier reden kan ook al den dood te maken die dat beeld niet aanbeden worden. En die bedwingt alle mensen, beides klein en groot, rijk ook arm, beides die vriesend of de schloven, dat ze een teken aan de rechterhand of om stieren nemen moeten, en dat geen tjepen of verchepen kan, wanneer hij dat teken niet heeft, of zijn nomen, of dat nummer van zijn nomen. Dat is dat furchtbare beeld van de tijd en de grote triebseltijd. China wordt China eriënt wordt voor je schaaf drieven ohne dat teken aan de hand of om stieren te hebben. Mensen worden niet eenmaal naar een etenshuis gaan kennen, een maaltijd te eten ohne dat teken. China wordt China een zadeltjepen op een loftschap of een zug te reizen ohne de antichrist zijn teken. Mijn vriend, ik zei die, dat wordt een dictatuur tijd zijn. Nu den 38. Vers in dat 11. Kapitel. Ober en zine steht, wordt hij een God van fastinge ere, en een God dem zine voders nicht van wiste, wordt hij ere met geld en zilver en dieren steine en ongeneme dingen. Dat is nu in deze tijd gezegd worden, dat wie nu in zo'n tijd leven, wo mensheid een God maakt uit fastinge en krijgsgeweer. Mij is zo dat het zo is het is. Daar zijn jettebeelden afgemaakt die meer tjaap hebben, en dan ook veel

Nu and in 39 verse sagt he, so wat he done and he fasting met en fremde God, dem he on a chan of wat, he wat en harlichheid vermeere, en he wat so ardene, dat de eva veel harsche worden, en wat dat land en delen verjewenst. Dit wat dem zoten zine haar

Ek dit gaan support en dat reed van wat met Israel passere wordt en de tiet van dat eng en dat as je dan de grote triepsal tiet. Dat is zo als de Heer Jezus dat naand. Nu wordt als je zegt dat tot de gewisse tiet wordt de chenig van zede komen en Amahan is dat een harsha en Egypte en dat is mogelijk den onderdieden. Endlich haft Egypte nicht een einheimische harsha gehad voor jaren. Zoals God dat zeer kloormoek en profetie, dat hij de geringste mensen over Egypte geven wordt als ere harsche. En dat is zo gewast voor veel jaren. Maar dat schien zo dat in de tijd van dat eng wordt door een harsche over Egypte komen, die wat kennen ze mee gans Afrika toep brengen, wat China van de Egyptische regeren haar kan voorig brengen. En dan wordt dis regeren tegen de Antichrist komen. En dan is door de chenig van Noorden. En wie kan dat zijn? Nou, dat is nu vielleicht niet ganz zo leicht aan te dienen. Predje McGee is zo dat wordt Rusland zijn. Hij deed dat toebrengen met wat in Hezekiel 38 en 39 beschreven is. De chenig van Noorden wordt dan raufkomen. En enige Bibelstudenten denken zo dat dat wordt een grote trich verbrengen die Armageddon genannt wordt. Dat wordt zeer veel soldaten aannemen en wordt een gewaltje krieg zijn. Dat heet veel armeeën. Ganz am Anfang van den krieg wordt God raufkomen en wordt dem chenig van Noorden ganz vernichten. Wils God wordt den rechter. Dit wordt je dan dem Antichrist zeer aprege. Ik lees nu den 41ste vers. Hij wordt ook in dat herrliche land en dan komen. En veel landen worden vernicht worden. Ober deze worden uit zijn hand uitretzen, Edom en Moab en de verste van dat armen volk. Nu, daar zijn gewisse dingen van al dit dat niet zeer klaar is, ober dat schijnt zo dat wanneer land, wanneer dat de chenig van Noorden is, en Palestina en Nantjemt, wordt dat den grote Armageddon krieg verbrengen en de triebsel tijd. En wanneer de Antichrist dan in Palestina en Nentjemt, dat het herrlich het land is, dan wordt hij trouble haan met de Arabische veldje, Edom en Moab en Ammon. En dat is je dan, waar de Ismaël zins zijn, de Araben. Hij wordt wens van een stoot trouble haan met de veldje. 42ste vers. Hij wordt zijn hand uitstraken over de landen en dat Egypte land wordt niet uitretzen kennen. Dat Egypte land en de chenig van Zide worden zich ook tot dem Antichrist aangeven. 43ste vers. Ober, hij wordt macht hebben over dat schatz van geld en zilver en over al dat wertvallet in Egypte. En de Libyanen en de Ethiopianen zullen bij zijn stoppen zijn. Dat schijnt zo dat hij die macht wordt hebben over dat meeste van de weltschatzen, al die geldwechselen, en geldmokerie in de wereld wordt ongezien controle zijn. Dat schijnt ook zo dat hij controle wordt hebben over Afrika. Dat wordt een zeer bijzondere tijd zijn voor deze mede wereld. 44ste vers. Over Noorrecht van uit het oosten en van uit het noorden wordt aan troebelen. Daarom wordt hij uitgekomen en groter wordt om te vernichten en veel ganse koor weg te nemen. Noorrecht van uit het oosten. Dat meent dat al die oostelijke landen met ere miljoenen en miljoenen van mensen, daar wordt een zeer grote armee komen van uit het oosten naar den Armageddon terug. En dat wordt des weltharscher, de Antichrist, zeer veel trouble brengen. Dat wordt ook een schrijdelijke tijd zijn voor dat Israël volk, God zijn volk. En daar wordt geen hoopning zijn voor den buiten en God zelfs. Ik zal hier ook erwähnen dat de armeeën voor den Armageddon krieg worden zich door in dat noordelijke poort van Palestina verzamelen. En ik wil dan ook erwähnen dat in dat openbaringsboek is beschreven dat de Eufrat River wordt opgedreigd worden, zodat de miljoenen mensen armeeën van oosten kunnen leichter overkomen van oosten naar Palestina. Dat is een van de rechten. En dat openbaringsboek. Nu dat 11e kapitel, de 45ste vers.
en hy word sy paulist sel

0: The clock is drei.
1: Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwiesertum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Poy.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Nu en de 39. vers zegt hij, Zo wordt hij doen en de fastingen met een vreemde God, die hij aan het kennen wordt. Hij wordt een heerlijkheid vermeren, en hij wordt zo ordenen, dat die even veel harscher worden, en wordt dat land eindelen voor je wenst. Dit wordt dem zoten zijn heerlijke tijd zijn, en hij wordt dat uitnutzen zoals hij dat afen kan, wils hij wordt weten dat zijn tijd kort is. Jo, de Bibel zegt krijg dat hij weten wordt dat zijn tijd kort is. En Openbaring, de 12e kapitel, de 12e vers, zegt het, Daarom vreet junt die hemels en die daar binnen wonen, Ober wij den die op eerd en een meer zijn. Wils de Dievel is erop gekomen naar junt en is zeer dal, dan hij weet dat zijn tijd zeer kort is. De Antichrist wordt hem zoten zijn gereed zijn. En hij wordt hem Dievel zijn welle ganzen kan aannemen en den dag. De Antichrist wordt veel mensen ons iedriemen en wordt met haben goed handelen zoals hij wil. Hij wordt een eigen zijn chenig zijn, de laatste weltdictatuur, buite Jezus Christus. Nu in de 40-45ste vers is beschreven hoe dem eigen zijn chenig dat je langer wordt, hoe hij je wennen wordt, over bloos van een kleine tijd. Ik lees nu de 40ste vers. En in die tijd van dat eng, wordt de chenig van zijde nu aankomen en wordt schuwen. En de chenig van noorde wordt jegen aankomen, zoals een triezelwind met krijgswagens en met pietritten en met veel schep. En hij wordt in de lende en inkomen en wordt de everanen en deegkonen. Zie nu dat reed hier van de tijd van dat eng, niet dat eng van tijd, over de tijd van dat eng. Dat eng hier is wat Daniel hem zinhaft deeg dit ganse poort, en dat reed van wat met Israël passeren wordt en de tijd van dat eng, en dat is je dan de grote triepsal tijd. Dat is zo als de Heer Jezus dat naand. Nu wordt ons gezegd dat tot de gewisse tijd wordt de chenig van zijde komen, en Amahan is dat een harscher in Egypte, en dat is mogelijk den aan te dieden. Eindelijk heeft Egypte niet een inheimische harscher gehad voor jaren. Zoals God dat zeer klaar moet en profetie, dat hij de geringste mensen over Egypte geven wordt als er

arsha. And dot as so gewast for fil jore. Ober dot schien so dot en de tiet van dot eng wortor en harsha, ewe i jip de koma de wort chenna ze meia gans Afrika toop brengen, wort chenna van de Egyptische regiere ha kunt vorig brengen. En dan wort dis regiere jegen dem Antichrist koma. En dan is dort de chenig van nuerde. En wer kan dort zijn? Na dort is nu vielleicht nicht ganz so leicht aan te dieden. Predje McGee is zo dat wat Rusland zijn. Hij deed dat toepringen met wat in Hezekiel 38 en 39 beschreven is. De tjenig van nu de wat aan raaf komen, en enige Bibelstudenten denken zo dat dat wat een grote kreeg verbrengen, de Armageddon genaamd wordt. Dat wordt zeer veel soldaten aannemen, en wat een gewaltje kreeg zijn. Dat heet veel armeeën. Ganz am Anfang van den Krieg wird Gott raufkommen und wird dem König vom Norden ganz vernichten, wills Gott wird den Rechte. Das wird ja dann dem Antichrist sehr abregen. Ich lese nun den 41. Vers. Er wird auch in das herrliche Land dann kommen und viele Länder werden vernichtet worden. Aber diese werden aus seiner Hand ausretzen, Edom und Moab und die Feste von dem armen Volk. Nu, daar zijn gewisse dingen van al dit dat niet zeer klaar is, maar dat schijnt zo dat wanneer Rusland, wanneer dat de chenig van Noorden is, en Palestina en Nantjemt, wordt dat de grote Armageddon-krieg verbrengen en de triebzaltijd. En wanneer de Antichrist dan in Palestina en Nantjemt, dat dat herrlijke land is, dan wordt hij trouble hebben met de Arabische veldje, Edom en Moab en Ammon. En dat is je dan, waar de Ismaël zins zijn, de Araber. Hij wordt wens voor een stoot, trouble ha, met de veldje. 42. Vers. Hij wordt zijn hand uitstraken over de landen, en dat Egypte land wordt niet uitretzen kunnen. Dat Egypte land en de chenig van Zijde worden zich ook tot de Antichrist aangeven. 43. Vers. Aber hij wordt macht hebben over dat schatz van geld en zilver en over al dat wertvolle in Egypte. En de Libianen en de Ethiopianen zullen bij zijn stoppen zijn. Dat schijnt zo dat hij de macht wordt hebben over dat meeste van de weltschatzen. Al de geldwechselen en geldmokerie in de wereld wordt onder zijn controle zijn. Dat schijnt ook zo dat hij controle wordt hebben over Afrika. Dat wordt een zeer bijzondere tijd zijn voor deze medewereld. 44. Vers. Op een noorrecht van uit het oosten en van uit het noorden wordt hem troubelen. Daarom wordt hij uitgekomen en grote woord om te vernichten en veel ganzen koor weg te nemen. Noorrecht van uit het oosten. Dat meent dat al die oostelijke landen met ihre miljoenen en miljoenen van mensen... Daar wordt een zeer grote armee komen van uit het oosten naar den Armageddon terug. En dat wordt des weltharscher, de Antichrist, zeer veel troebel brengen. Dat wordt ook een schrattelijke tijd zijn voor dat Israël volk, God zijn volk. En daar wordt geen hoopning zijn voor den buiten en God zelfs. Ik zal hier ook erwähnen dat de armeeën voor den Armageddon terug worden zich daar in dat noordelijke poort van Palestina verzamelen. En ik wil dan ook erwähnen dat in dat Openbaringsboek is beschreven dat de Euphrat-Rifa wordt opgedreigd worden, zodat de miljoenen mensen armeeën van Oosten kunnen leichter overkomen van Oosten naar Palestina. Dat is een van de rechten in dat Openbaringsboek. Nu dat achtste kapitel, de 44. Vers. En hij wordt zijn Paulus-Zelte opstellen tussen de zee en den heerlijke heilige borg. En dag wordt hij te zien aankomen, en daar wordt geen zin die hem wordt helpen kennen. De zee is dan de grote zee die door aan de vaste kant van Palestina is. En de heerlijke heilige borg is je dan de stad Jeruzalem. En als je zegt, de Antichrist wordt de tijd zijn hoofdstad ha, van waar hij hoopt dat alles in hand te houden en de ganse wereld in te nemen.
dort zwischen den Grote See und der Stadt Jerusalem. Aber, eine steht, dort he von dort regieren wird, wird am vernicht worden, dadurch, dass Jesus selbst vom Himmel heraufkommen wird und mit ein Wort am und all die Armee zu vernichten. Das ist ziemlich klar beschrieben in das 19. Kapitel und der 17. das 21. Vers und das Offenbarungsbuch. Und ich sah ein Engel in eine Sandstone, die schrie mit einer lüde Stimme und sieht zu alle Vögel, die mit im Himmel fliegen, kommt, sammelt ihr Topf für Gott sein großes Ofenkast, dort die Zähnige und Hauptsoldaten und Märchen und Pied und die da oben sitzen, ihr Fleisch eten können, beides klein und groß. Und ich sah dort Tier, das ist der Antichrist, und die Zähnige auf der Erde und ihre Armee versammelt, Trich zu machen, gegen dem, der ab dort Pied sort und seine Armee, als Jesus Christus, und dort Tier wird festgenommen und mit ihm den falschen Prophet, die Wundertekens für ihn deed, derch wohnt he den verfeiert, der dort Tier sein Teken genommen hatte und sein Bild angebetet hatte. Und die war der Bed und den Viersee in den Geschmete, dort mit Schwefelblatt brennt. Und die Ewige war der gemacht mit dem sein Schwert, der ab dort Pied sort. Dort Schwert, dort ut sein Mühl kommt. Und alle Vögel war der ganz sort mit ihr Fleisch. Dort ist dann dort eng von Menschen herrsche in dieser Welt. Jesus wird dann sein Königreich abstahlen. Und dort nächste Mal, wo wir in der 12. Kapitel sind, wird dann Gottes Segen, meine Freunde.

0: The clock is twoi.
1: Nu hier wie in je zegt, dat die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Am eerste Johannesbrief, am eerste kapitel en am zevende vers, zo fing wie deze weer. En dat bloed, Jezu Christi, zijn Sohnes, maakt ons rein van aller zonde. Meint het nu alle zonden oder bloß wessen zonden? Zijn enige zonden te groot voor deze vers, oder wo denkt we door Eva? In de Verenigde Staten, in Texas, in een grote stad, door een kleine gemeente, die wird daran te doen, dat am Anzen wil het Gottlose Leben verjengt. Ze willen de Wort mitmerken. Ze laden zich in Predia ein, die door niet goed bekannt wird van een Nadeng auf. Die zullen bij een komende Versammlungen aufhouden. Die Gemeinde ihre Kirche, wie man sehr klein, die pachten sie sich da eine Hall, wo ein bisschen mehr Ruhm hat. Dort wie im Sommer zieht, und dort wie sehr warm, und dann holen sie die Dären ab, nur die Gals. Dann können alle Mann horchen, wo der Bänne verjängt, da wird gesungen, da wird gepredigt. Und die, wo der wollen, die können in den Nen kommen, und die noch fehlen, Zaten zich door dool en je baan stootje naar jengende ruut, vele blijven nog langer. En vele